loopt de man naar het station. Het is nog vroeg voor 5:30. Hij heeft een tas in zijn hand, een puul, een broek en een mes. Een schamel bezit, maar een kop vol gedachten. Hij praat tegen zichzelf, laat de mensen maar lachen. Of beter gezegd, de wereld had aan koud, je genoeg problemen. Hij was altijd als een zout, ooit, er is iets op de in. Hij hoorde het

is een wonder voor de meisje toe. Maar wat vrije wil. De man begint te dansen. Stationsvloer, ideaal. Het is weliswaar een solo, maar je gaat ook aan de haal. Eerst was hij naar de panels, pakt een broodje voor onderweg. Als het later ooit merkt.